0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bikkie.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team. Eden FM, your voice in paradise. True companionship and a friend for life. Eden FM, jouw stem in die paradijs. Ware kameraadskap en een vriend voor altijd.
1: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.

0: Are we getting into the Friday vibes yet? That's it. You know how it goes here on a Friday. We bring the pumping music. We bring the blood pumping music to get you jiving, gyrating, and ready for the weekend. And especially when it's a long weekend, there's just something about it, hey? There's this kind of excitement in the air, knowing that you don't have to wake up early on Monday morning and get up for work, you know? Some people do, but, you know, for those of you that don't, you've got a lekker long weekend ahead of you. But right now, time for our traffic report with Mr. Mario Gevelaar. Good morning, Mario.
1: Yeah, Linda, very good morning to you. It's Friday, and thank you once again for the powerful prayers for the past week. Ja, Linda, is naweek, daarom wil ons al onze motoriste en ook besoekende motoriste inlig oor die padwerke, wat oor die naweek sal voortduur. Daar aan die kant van Pakkelsdorp het ons Roustraat, sowel as Mission en Hibiscusstrate waar die padwerke daar nog voortgaan. Dan die N2 daar tussen Pakkelsdorp afrit en die Tenroute Mall, waar die bane gekanaliseer word, en ook die snelheidsgrens daar verminder word vanaf 120 na 60 km per uur. So is vraag maar die motoriste wat in die linkerkantse baan beweeg van die west na oostelike richting, om op die uitkijk te wees vir die bane wat daar gekanaliseer word. Dan vanaf die N2 Kruibos Wisselaar waar jy Kuimens tot in die richting daarvan Klein Kraans, het ons ook die padwerke wat nog daar voortgaan. Hier vraag ons maar motoriste moet uiters versigtig wees. Die bane daar is baie nou plus minus 3.2 meter. Sodra hulle by mekaar verby beweeg, dat hulle maar baie versigtig moet wees. Dan het ons verkeersligte nog steeds by te werk om op die hoeke van St. Mary's en Beerstrate, as ook op die hoeke van PW Botha Boulevard en Randstrate, die ligte daar is nog steeds op flikkerlig rooi. Dan die N9 jammer, waarom Skraal kruising tot in die richting daarvan die kruising by Oudtshoorn sowel as Uniondale, waar ons stop rybeheer nog het van plus minus 10 tot 15 minute. Dan alle paaie en die opvangsgebied is nog nat en glijerig as gevolg van die reentje wat in die opvangsgebied geval het. Hou die hoofligte aangeskakel en dan hou die snelheidsgrens. Any other traffic related matters to be forwarded to Traffico Mario at edenfm.co.za. I'm Mario Gievelaar with the Regional Traffic Report for EdenFM, your voice in paradise. Yalin, as we always said, courtesy makes your journey pleasant. Lynn, you must have a wonderful weekend. Greetings until tomorrow. Sorry, until Monday.
2: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Iimveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa iimveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-R5,000 kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier, umphathi wethu, kule nombolo 063-344-3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.

0: Wesekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Wesekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Wesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa. Wabanjwa, wavalelwa.
5: Please search warrant, open the door now!
4: Wachuchiswa, ngokungekho semthethweni.
6: I want to say thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
4: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa. Yeka ukulinda, fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Artenis INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
7: 044-150-0555
4: okanye
7: 011-028-0947.
4: Ngoku, ukanti, ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.
8: Oudtshoorn se twee groot hoërskole, Morrister en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. Kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspelle vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool, een skool. Een droom, een gees.
9: Ja nee wat, een skool, een droom, een gees. Hartelijk goeiemorgen, dit is so 17 minuten voor die uur van 10 hier op die kontryprogram. En ja nee wat, ek is daarom nou nie so ou nie, joh. Laat ek maar nou maar...
8: Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.
9: Ja nee wat, een skool, een droom, een gees. Hartelijk goeiemorgen, dit is so 17 minuten voor die uur van 10 hier op die kontryprogram. En ja nee wat, ek is daarom nou nie so ou nie, joh. Laat ek maar nou maar...
10: Hey!

0: Daar sê, welkom terug
1: luisteraars.
0: Daar sê, dit was The Long Goodbye van Ronan Keating, waarna ons geluister het, tyd het inbeweeg na so 24 minute na die uur van 10. En ons gesels vandag oor wie van die Stormers en die All Blacks gaan die game wen. So ek wag vir u boodskapies 060-505-2693 of u kan vir my skakel by 044-884-0831. En dan het ek iemand wat hier vir my kom hallo sê, kom gou nader. Ons gebruik vir my hierdie enetjie. Sê gou haar vir die mense, wie is hy? En u het mos nou nog 'n birthday wish ook wat u wil deurgee.
2: Ja, dis maar net ek is vir deurdere. Ek wil vir almal net goeiemôre sê vir my twee neewe. Vir die hele, amal, vir die hele, amal op die opvangsgebied en dan nou vir die hele, kan ek sê, as ons nou vrouwe maand, dan wil ek net vir die Humans League, dis nou nie gekoppel aan politieke partij of aan kerk nie, maar aan die hele opvangsgebied wil ek net sê, geseende Humans maand, ons is mos sterk vrouwe, ons is mos hy vrouwe met die ruggraat.
0: Hy
2: is toch sake. Dan wil ek net vir ons birthday boys en Mr. Mas baie geluk op iets vir jou sag. En as het dier ie was, die Mr. Mas mense, geloof my of te nie, as dier Mr. Mas, het ek vandag hier staan. Ek gaan gewoon vannacht vertel wat het 2 jaar gelede gebeurd, dus ek en my meisie kan baie siek. En ons kom van die dokter af, nou moet ons gewoon voorskrifte gaan halen, maar voor dit kom ek in die huis en ek hoor die man praat. En het was iets voor so'n type van motivering wat hy gepraat het oor wat jy moet doen, gaan vir dit. Nou gaan ek en sê nou ons medicijne by die apteek haal, en terwyl ek nou, voor ek nou ingaan, toe ons nou uitkom, sê ek nee, nou gaan ek vir Mr. Amas oor die lig. Happy birthday sê, en toe ons nou oor die lig kom, toe sê atelier nog aan aan Jokstraat, en toe Sebastian die dierbare kom toe nou uit, en hy vat toe nou was fotoekie en stuur vir Jolien en vir wat saam met jou was?
0: Gerda
2: was nog by mekaar, so my staan maas, baie dankie vir dit, en ek hoop, u gaan definitief, alles in net hy een, tussen almal, tussen julle opvangsgebied hy een, amper sê koeksestokkie daar een. Hy mag hier as is jeninge op die wees, en dan het ek ga inbox haar as een boodskapje wat ek nog nie gaan sê oor die lucht, maar ek het die ook gelost daar so met tekstvers, en die is net vir een. Verder moet die baie lekker en geseende dag het verder.
0: Baie dankie, dit was Deidre Esau, die Alipad van Af George. Kom ons luister na paar boodskapies, môre.
3: Hi, goeiemôre Jolien. Jolien, ek wil nie daar vir jou vraag, as ek dat kan gauw maar deurgeef vir mense, asjeblief. Jolien, ek wil nie daar vir jou sê, vir die mense, om Gideon's begrafenis, Moolman's begrafenis, is 8 uur by die huis en 9 uur in die St. Paulskerk. Dankie Jolien.
4: Hy is Bas. Daar gaan een paar mense vanavond na pilletjes gryp as die opleks klaar is met huis kleinskoolkie. Jy moet net onthou, jy praat van history. History, daar is 57-0 gaan in die annale van die history boeken bly. 57-0. Die wenne wat julle nou oor die opleks behaal het, as groot telings, maar nie die teling wat onze opleks ten julle opgesit het nie. So ja, opleks boe, opleks for life.
5: Morgen Sebas, die opleks kan maar een lawaai maak, maar die Stormers gaat vir hulle omwaai. 49 in die guns van die Stormers, 21 All Blackies. So is ek Katrina van die Kong.
6: Goeiemorgen Sebastian, Jolien,
3: Wat een lieflijke lentedag is het vandaag. Ik wil niet zeggen aan mijn schoondochter in de Kaap, Eleanor, Jumar. Mooi en een lieflijke dag vandaag. Veel geluk op de verjaarsdag. Mag God de grond verbieden groot. En dan geef je Psalm 91. Laat niemand de vreugde stelen. Allemaal wat we daar huwelijk zijn denken. Gezien. Voor opgeratige zijn nog moet staan. God gedoemd is wel gedaan. Al mijn familie, jouw familie, allemaal zijn familie, mijn Edenmaatjes. Een mooie en een lieflijke dag. Hoppa, hoppa, liefde, jelle eentje poppie.
4: Sebas is weer Johannes hier, ik kan het niet. Weet ik het met zijn vriend, wat de Stormers ondersteuner is. In internationaal is hij je All Black ondersteuner. Nou wonder ik hoe weer Rijmans is voor je vanavond. Ik zou graag dat je niet wil weten, want je krijgt bij je van alle wat zo die spannende support.
1: Morgen Sebas en Jolien. Ik wil net bij je geluk zeggen, Larry Valentijn. Dan kan het dorp, dat is nou mijn broerse schoen zien. Bij je geluk op jouw verjaarsdag, Larry. Goedheid en gunst op jouw leven, en je moet jou daar lekker geniet. En je moet daar vier aan die brand houden. Waar daar zo lekker brandt in die kachel. En jouw collega's moet jou ook lekker bederven daar aan die politie. En ook bij je geluk aan Paula Mas. Paula, ons keert later weer. Bij je geluk en geniet het. Dankie, Sebas.
6: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
7: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
8: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
9: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

0: Dan corrigeer ik net daar, Sebastian Tulien. En Paul Hobbs, een mooie geziende dag aan jou. In liefde en vrede, waar je ook al staat, zo hoor.
1: Hartelijk goeiemorgen, Jolien. Ik wil net even Paula Hofske dof zijn bij je geluk op zijn verjaardag. God heeft een gans op zijn leven. Dat komt nu van die vonkelvrouw van Eden FM uit die blauwe huis.
2: Sebastian Servier, ik. Maxi, hallo voor jij en Jolien. Lijkt me jullie twee is nou een moment of wat gaan aan. Als hij lachklinkjes krijgt, Jolien. En vrede reinier jou op. Ik wil niet zeggen veel salak van Paula Mas, Kabas, mag hier om bij jaren spaar en zijn grondgebied vergroot. En hem laat niemand op vreugde stelen, ik geloof zijn vrouwtje gaat om lekker bederf. Allemaal wat de jaren wil ik zeer denken gezien. Al mijn Eden maatjes, mijn familie, jouw familie, allemaal zijn familie, bekend en onbekend. Klompen liefde jullie aan de poppie.

Oudtshoorn se twee groot hoërskole, Morrisdeer en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspelle vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool, een skool, een droom, een gees.

Take Your Time. Ooh, hierdie song, hoor. Hierdie song. It will take me back to the streets. I've retired. I'm well retired. But for this one, I'll come back. Let me just quickly go to our WhatsApp messages. Ina Hoogbaard, hello Nadia. Ina Hoogbaard in Slangrivier. Ja man, kom lekker deur Slangrivier. Hi Nadia, wow, goed om jou stem te hoor. Hoop nie, dis die laatste keer nie. Mooi lang naweek vir allemaal. Van jou groot fan uit Riversdale. Jy sê naam by nie, maar groot fan. Jy moet een prachtige, prachtige dag het. Touch me softly. Dit is nou so 28 minute voor 2. Ek kan nou nie eens meer aan my aftrekkings doen nie.

0: Oeh. Oh, vandaag is een baie, baie speciale dag. Net voor iemand baie, baie besonders. Kijk, die is een omgee man. Hy is daar voor sy medemens. Hy is baie humble in wat hy doen. Hy is een vriend, hy is een brother, hy is een collega. Happy birthday, buddy. Daar is nou ons eie Paula Mas, a.k.a. Paula Hoopskedops. Paula, goeiemiddag.
1: Oh, Babas, had ek goeiemiddag, goeiemiddag. Ons op prachtige luisteraars. Oh, had ek net eers gauw die emosie wat die deur my gaan. Had ek gauw probeer om het net te beheer, Babas, want die oomblik is groot.
0: Oké, Paula. Ja,
1: en die song wat jy vanmiddag gespeeld het. Het laat my net weer besef, man, dat Missy Bubbles, ek vier vandag my verjaarsdag, nie het my eie kracht nie, nie het my eie vermoe nie, ek het die solo geloop nie, maar was altijd nog net iemand by my,
0: yep.
1: En ons moet dit om die erkenning gee.
0: Absoluut, absoluut, Paul. En soos die song sê, nie, ja. Hy was alipad. Ek gedink jy is alleen.
1: Maar baie dankie, Babas, ek waardeer het. En ek wil jou net regwys, jy is my vriend, die Babas, jy is my broer.
0: Ek het daai ook ons gesê, nee, alles in een.
1: Ja, dankie.
0: Ja,
1: dankie. Ja. Hallo, goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Ja, nee, Paula Hoopskedops, vier vandag, sy verjaarsdag. Babas, as jy na my kyk, hoe oud ding skat jy my? Gee gauw vir my rechterware, eerlijke skatting van hoe
0: moet ek die nou op die lach sê nou?
1: Nee, dis, maar is het Babbels, is het so tussen 20 en is het tussen 30 en 40, waar gooi jy my
0: Babbels? So oud is op 40, 50
1: Babbels? Kom ons maak het uit aan wassel op die land. Maar baie dankie, is nog altijd een compliment.
0: Ja, nee,
1: is nog altijd een compliment, my boete. Hat een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paula Hoops. As ook daar sy jou prachtige familie, dan groet ek allemaal wat die stem kan hoor, Paula. Allemaal is hartelike groet, Paula. En aan jou wil ek net sê, geluk op jou verjaarsdag en mag God jou rijklik sien en ek wens jou goedheid en gins baie sieninge op jou jong leven toe. Ek weet so my sê, jou dag is so ver nog lekker en jy moet niet haase in die atelier. En ja, Paula, daar wil ek ook haase aan sister Maggie en haar man wil ek ook sê happy anniversary as ook daar aan Masara en haar habi vir 50 years. Wow. Baie sieninge verder op hulle lievelikspaakie ook. Maar ja, Paula, is nou nie vandag ingeskakel nie, maar ja, ek weet so my jou program gaan baie lekker wees. Ek mis eindelijk nog as nou uit vandag. Maar ja, Paula, mooi blij nie, so sê Fassie.
1: Daar sê Fassie. Ek wil sê, iets is nou nie lekker nie, want ja, ek kan sê, lyk na mekaar, soms klink ons soos mekaar. Ja, baie dankie Fassie, ingehaak en ingeskakel hier op Eden FM, sy Afternoon Drive. Lydia Olifant het ook hier een boodskap gestuur, kom ons luister wat sy sê.
3: Happy birthday to you.
1: Dis haar sante.
3: Happy birthday to you. Happy birthday, Uncle Paul. Happy birthday to you.
1: Oh my word.
3: Wees geluk op Uncle Paul se verjaarsdag.
1: Nou, dankie man, Shanti man. Dis nou Shanti wat so, mama vat huis toe sin.
0: Ja, ja.
1: Baie dankie my kind, ach man, dis absolute vreugde. Ai. Ja, wat wil ek weet jong man, die knop, ek rij op my brieke, doe my die boesak praat van rij op zo'n brieke. So ek rij nou op my brieke, my boeta. Goeiemiddag.
4: Hartelijke goeiemiddag, Mr. Paul.
1: Goeiemiddag,
4: Bubbles. Dank die heren, ons het dit gemaakt, Mr. Paul. Sieninge, liefde op die verjaarsdag. Dank je voor die persoon wie je is. Geniet dag ter DNA. En ja, ek het vandaan weer bij dit. Maar mooi dag aan al die vrouwen. Geniet julle vrouwendag en vrouwenmaand. Alhoewel is het elke dag vrouwendag, nee. Baie liefde, Elsie het een prachtige gaasje. Goed gaan, bye-bye.
1: Bye-bye. Ai, jene, Elsie het een prachtige gaasje. En dan ontvang ons nog een keer.
5: Goeiemiddag, Paul. Als je een verjaardag wil, mag ik haar aan jou rijkelijk zien.
1: Dank je, dan.
5: Voor de ontdekking heb ik je ook wat weer. En aan die allemaal zoek ook koekoe. Oké, lekker dag. En ons allemaal te familie. Mag ik haar aan jou rijkelijk zien, hoor. En voor jou. voor, maar Auntie Alma soek een stukje koek van jou al voor.
1: Daar is Auntie Alma. Ja, jo, ek gaan thuis nou even met leeg worden. Beverly, goeiemiddag.
6: Hi, goeiemiddag, Babbelicious en Hola Hops. Ons verjaarsdag, man. Dankie. Met goedheid en guns wens ek op jou leven.
1: Dankie,
6: en blij maar net altijd die Hola Hops
1: dankie,
6: wat die is. Babbelicious, nee, jy kan maar uitsaai, goeie stem daarvoor.
1: Hy het.
6: En dis maar net lekker, as Pola lekker is.
1: Dankie, Bef.
6: Okay, en bye, nou bye, alles binnen in die rat.
1: Ja.
6: Dat kom met tonne liter. Dankie jullie twee.
0: Ja, oké, okay. Dankie Beverly.
6: Jullie woorden voor jullie.
1: Baie dankie, baie dankie. Nog een keer wat hier gekomen, hartelijk goeiemiddag.
7: Goeiemiddag Paul, goeiemiddag.
1: Middag sê.
7: Ja, dit is my verjaarsdag overdag, 7 augustus. Op jou, al die sieninge op jou, Mr. Paul. Dankie, lekker dag verder.
1: Daar sê, is het Steen?
7: Steen van As.
1: Daar sê.
7: Swellendam.
1: Daar sê Steen.
0: Daar sê Steen, ja.
1: My tweelingbroer.
0: Ja, ja, nee Steen, happy birthday vir jou ook.
1: Steen, ons moet vandaan live gaan op Facebook en kyk ons, hoe gaan dit by mekaar se parties?
0: Nee, dit gaat lekker gaan.
1: Hartelijk goeie middag.

0: Ja, Babbels, ons is terug op die brug. Is 24 minute voor 4. Hartlik goeiemiddag, goeiemiddag. Spola Hops, die 26 jarige. Ja, ons wil net baie dankie sê vir ons vorige programme. Ons omroep is daar betrokke. Ons het geluister vanoggend, het ons geluister aan Carpe Diem 5 tot 6, die ontbytprogram. Ons het ook geluister na die kontryprogram aan gebedeel Jula. Voel jy toch, Jula het my probeer bel, man. Ek is so jammer. Want die voentje was nogal baie besig. Nie dat hy nou rustig is, want ek sien hy kom nou alweer een call of twee deur. En dan was het so lekker geweest om Nadia se stem ook vanmiddag te hoor. Nadia Blau, baie baie dankie. Nadia, ook vir jou, hoe kan ons dit noem, vir jou energie, ja. Jou vroulike energie, wat jy in die Midday Connection ingesit het. Ja, Babbels, dat is so 23 minute voor 4. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nou waslapie land toe. Ga jy saam?
1: Ja, kom ons gaan. Ja.
0: Kijk hoe leer, Babbels. Kijk hoe leer daar so.
1: Genade.
0: Oh, genade, genade. Kom ons begin maar onder, ne? Ons moet onder die ene begin. Goedemiddag, Paula en Babbels. Welkom in my woning. Happy birthday, Paula. Guns van God op jou leven. Slik maar die knop af, want jy gaan baie lach. Dit kom van Desiree in Hubbardsdale. Baie dankie, Desiree. Nog een keer wat deelgekom het, goeiemiddag. Ingeskakel, verjaarsdag wense aan my swaar Jonathan Simon en my bierman Reino Benjamin. Gods luister seëninge op hierdie speciale dag vandag. Geseëndes. Paula, vir jou ook. Liefde van Berenice en die Breekamer familie van Oakdale. Hartelijk goeiemiddag, Babbels. Oakdale. Ek was nog in Oakdale.
1: Een mooi plekje daar, Paul.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik was al daar bij je mooi.
0: Paula en Babbels, happy birthday, Paula Hops. Dank je voor de mens wie je is. Jij blij die sjaal, raak nooit kwaad. Skinner nie, judge nie, en. Ek en ankel is baie lief vir jou, Paula. Dis nou Jolandi, beter bekend as Doopie, en ankel James. Daarvan hulle sê verstaat. Baie dankie julle. Wat ook goeiemiddag.
2: And this one goes for Paula. Paula. Geniet hem beloofd.

0: What a tune, it is Bill Withers with Lovely Day. Indeed, it is a lovely day. Die son skyn lekker in die horing. So pas verneem in George is dit net so 'n lieflike dag. U kan gerus vir ons laat weet by 060-505-2693. Hoe lyk dit daar waar jy nou is? Ja, jy, daar waar jy jou bevind. Hoe is die weer? Ons is terug in Waslapeland en as ek sê ons, dan is dit Polla en Bubbles. Ja, Bubbles.
1: Telefoonlijn.
0: Jeden even makkelijk, goeiemiddag. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Basie.
0: Weet je, Bubbles, jong, nou, net zekere mensen, jong, weet je. Wat net, aan die, oeh, zie je. Aan die oudschool wil gaan krap.
2: Is
0: Antilona die? Is Antilona die? Dankie Antilona. Ons hou hom net daar so.
2: Wat is op die menu?
0: Op die menu? Kijk, Antilona weet maar zo, Marikie blij, nee, Marikie, nee. Als je nou bij Marikie gaan luisteren wat op die menu is, dan gaan Marikie voor jou die reks. Maar ik kan niet dat op die lach zien. Antilona, baie dankie, hoor. Goed gaan, hoor. Bye-bye, mooi blij, dankie. Bye-bye.

0: ja, so, die voontjie lê babas. Kom ons, ons gaan maar weer terug na toe, ja. Ja, hy lê weer so.
1: Eden FM, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, meneer.
1: Goeiemiddag, Anna.
2: Ja, Anna, u enkel te bijna dat ik meer begrijp.
1: Dank je, Anna.
2: Ik vraag dat u nog vele jaren iets vraagt, meneer, of dat we nog zo van jullie familie en voor ons.
1: Dank je, Anna.
2: Hij is dan niet op om wat u zo doen. Goeiemiddag, meneer Barroso. En ik ook u de gezinne nazien. Bij, dank je voor je liefde, hoor. Hoe gevaarlijk hier.
1: Bij je, dank je, Anna.
3: Bij, dank je, Anna.
1: Dat zijn mooi blij, Anna. Anna.
2: Meneer,
1: zijn het dan over babbels ook, alsjeblieft?
2: Hallo, ja, meneer, net voor je mannen gezegd. Voor meneer, waarom?
1: Oké, net om ik weer het prijs
2: betalen.
1: Dank je, Anna. Bij je, dank je, Anna. Mooi naweek.
2: Ja, meneer, ik zie niet zoveel zin maken. En ik zie voor meneer, waarom ze verschieten.
1: Daar zijn. Daar zijn, dank je, Anna.
2: Ja, meneer, goed gaan, hoor.
1: Oké.
2: Die zon zijn lekker warm gedaan. Je hoort meneer, bij je, dank je.
1: Daar zijn, Anna, is een mooie dag, ja, dank je.
2: Ja, meneer, bij je, dank je, meneer.
1: Bye-bye.
3: Oké, bye-bye.
0: Altijd uitkijk voor Joey, jong. Wie is hij? Hij denkt, jong.
3: Hey.
0: Altijd uitkijk voor Joey. Wat ik weet, of eer, dan krijg ik pak. Oh, dat is nog 10 minuten voor 4. Dat is tijd voor vandaag een advertentiebreek. Collega Sebastian laat dit ook. Hij is nog op pad Oudtshoorn toe. Veilig rij, collega's, alsjeblieft toch. Easy does it, easy does it. Kom ons breek voor advertentie. Maak het daar bij de Volkskerk van Afrika.
4: Thank you for giving to the Lord.
5: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.
6: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Iimveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa iimveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-R6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck, nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-R5000 kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier, umphathi wethu, kule nombolo 063-344-3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
7: Maritz Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
8: Thank you. Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076
9: 474 6084. This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Ja, die klok stap mooi aan, dis 5 minute voor 4. Bubbles en Polla is hier in die atelier. Bubbles, ek weet nie, kan ons hier in al die boodskappe kom. Ons maar try om te probeer, my boek.
1: Ja, ja, nee.
0: Ons maar try om te probeer. Ek het vroeger haar naam genoem, omdat ek gedink het is sy, maar nou is het sy, Antima. Ons gaan nou wel bedacht te noem, my boek.
1: Ja, nee. O, lekker op die plaats,
0: joh. O, is lekker, joh. Antima, hoe lekker het? Hartelijk goeiemiddag.
2: Hola, Hops en Bubbles, julle is gegroet. En dan wil ek baie geluk sê vir Paula Mas.
0: Baie dankie, Antima.
2: Vir Larry Valentijn van Kalisdorp, van die Lena se seun. Baie geluk op julle verjaarsdag. Maak net goedheid en guns julle agtervolg. En geluk aan Ma Sara en oom Dani met hulle anniversary van 50 jaar. Maar Sarah en oom Dani,

0: En Bayerliebde, dat komt van Antima.
1: Daar zei Antima. Zo, hoor, daar gaan we nog eens stoppen. Toen zei oké, waar gaan we nu weer? We gaan hem nog weer zelf opmaken. Ja, maar Antima van het laatste stukje daar zo. Dat was nou... Die WhatsApp is ik te warm.
0: En Bayerliebde, dat komt van Antima van Vialbedaag. Mooi dag, Paula en Babbels.
1: Baie dankie, Antima van Vialbedaag. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Mr. Paula Hops. Goedemiddag, Babbels. Paula, een geseënde verjaarsdag aan jou. Ik weet, je was tot nu toe nog zover lekker bederf en je gaat nog lekker bederf worden hier die naweek. Paula, mag je geseënde jaar verder voor een tweet en onze vader zagen altijd op jouw levenjaars. Ik heb je nog een persoonlijk ontmoeting, maar ik kan hoor dat jij is een lieflijke mens. Zo ja, Paula, geniet jouw dag verder en dat was jouw maand nog jouw verjaarsdag. Lekker naweek aan jij en Babbels.
1: Rochelle.
2: Dat komt van Rochelle. Ik neus nou.
3: Maar zei, bye, dankie. En een mooie naweek daar voor jullie ook hoor.
1: Dank je, Rochelle. Rochelle die je bij je powerful ding nou aangeraakt. Van jullie maand.
3: Ja. Dat is maar zo.
1: Ja, maar dat moet zo wezen, man, Babbels.
3: Ja, Jelman.
1: Ja, Jelman. Ik bedoel, als vrouwenmaand, zo... Babbels, ik ga die zomaar maar nog verjaarsdag maand maken.
3: Ja? Maak hem nieuw, man.
1: Ja.
3: Want mijn is binnenkort. En dan vat ik mijn laatste ook heel tijd.
1: Oh, Babbelies is. Ook een boodschapje ontvang, daarvan mijn groot vriend Lyle Johnson. Hij zei, Pastor P, ik geloof dat het gaan baie. Goed, a very happy birthday to you. Mag onze hemelse vader jou nog vele mooie en geziende jaren spaar. Mag die engel van geluk op jou skouer. Ja, vandag en vir ewig. Mooie dag en baie mooie naweek, Mr. P. Baie dankie vir die rol wat jy in my lewe speel. Al besef Mr. P dit nie. Ai, olaai. Ek het nou net gedeel saam met Babbelse knop en dan kom jy en die ander luisteraars en beknop my weer. Hadde goeiemiddag.
0: Middag, volle hoops.
1: Middag, sê.
0: Baie geluk in jou verjaarsdag. Mag die Heer jou reiklik zien. Je daar die gezondheid dat je het elke dag op je radio. Ik lach van jou. Dat je dit elke dag zal houden. Dat je gewoon tegen ons bij een mooi voorbeeld. En elke dag zo te glimlach. En je weer een mens op. Bij je geluk. Kom je het eens met het.
1: Baie dankie. Ja, Baba, soos ons maar altijd sê, nee, dat je leven is hoe kort, man. En een mens wil maar niet dat aangenaam maak. Van jouself, maar nie net vir jouself, ook vir ander.
3: Vir ander, ja.
1: Ook vir ander. En ek kan het nie genoeg sê nie. As jy niks kan wees in die lewe nie, just be lekker, man. Just be lekker. So ja, kom ons tel hom so klein bietjie op, Babbels. Nie, net so liggies. Nie baie nie. Is jy met my?
3: Ja, asjeblieft, okay. Paula, is vrijdag.
1: Kom, stel hem net zo lachjes op. Nou, roep nader voor Fatima Reini. Ja. Wat is waar ik nou is, Babbelicious?
3: Oh. Lekker old school.
1: Oh, lekker old school, ja. Dat is de vorige recht.
3: Ik wacht voor die...
1: Wofke.
3: Ja. Eina.

0: Ja, lekker veel good vibes. 5 minute oor 4. Hartelijk goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesluit. Paula en Bubbles hier op jou nummer 1 draad. Ons groet alle ons luisteraars langs die kus en die Klein Karoo. Essekwa, Kannaland, Knysnaplet, Uniondale. En dan, ja, groet ons ook vir julle wat aanlyn luister. Online at www.edenfm.co.za. Hallo.
1: Hi, goeiemiddag, Paul en Bubbles. Ek hoop julle het soveel goeie dag, Paul. Dames, Siawe Fisheries, wat is lief vir jou sê, baie geluk op jou geboortedag. Laat niemand jou vreugde steel vandag hier nie. God se rykse seëninge oor jou lewenspad. En ja, jy moet dit geniet. En so sê allemaal hier by Siawe Fisheries. Mooi dag vir julle, Paul en Bubbles. Liewe dat jou een, bye-bye.
2: Baie dankie, Joanne.
0: Baie dankie, Joanne. Ik zeg, wat wil je om nou in George te wees? Daar bij Highway Fisheries.
2: Oeh, ja, ja. Kijk om Johan het te zien. Bubbles, jullie kunnen het inpop daar.
0: Hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, goeiemiddag.
0: Middag, sien.
3: Geluk, meneer Amas, met jou verjaarsdag. Meester Paul Amas. Ken jou so daar van Royewelse school af. Het is Mina van Oudtjoren. Jy moet jou dag verder gaan dit in die hoop, hulle bederf jou.
0: Hulle doen.
3: Baie dankie.
0: Daar sê, baie, baie dankie, baie dankie. Papa, ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek, maar om ons daar naartoe te vat, jy weet, huidiglik, net soos ek en jy nou hier sit, is daar twee manne daar by my, wat ook lekker vasvat. Nou, die een is my sien Patrick, hy is daar, en dan is daar nog een OG, met die naam van Golly. Golly is ook daar, so, bezig om... om net so'n bykie recht te trek. Die man alleen my na in die hart. En dan is Mr. Cooper is ook al bezig met een ander saak. Maar Golly het nou al, wie sê, Bubbles, seker van dat ek Golly sy muziek kiese begin ken het, het Golly een liefde vir die song. En ek wil het net vanmiddag, wil ek het net speciaal speel vir Golly. En na gaan ons naar die gemeenskap dagboek toe. Is dat oké?
4: Ja.
0: Dan sê, Golly, from Maya to yours. Enjoy.

0: Museo Bubbles, yung baie lang klas die ene, mm. Brown-eyed girl, yung vat man terug, yung na die mette nie daar, oh, in die laat aande. I was baie keerplek waar het lekker gegaan het. Holiday Inn was speciaal voor jou geweest. Bubbles, mm. Is daar tijd van die middag waar ons die gemeenskap dagboek samen met die luisteraars deel. So, hier is die gemeenskap dagboek. Ja, en dan gaan ek en Bubbles nog een pauzekie vat, een kort pauze.
1: Ja.
0: Eerste pauze, ja. Ek weet wat, tweede pauze gaan wees.
1: Nee, ek geloof nie, ek geloof nie.
0: Ja.
1: So die pauze moet ons oma, ja, ons moet net gaan niet.
0: Ons moet ons een toeboekie kies, top je. Bubbles het sy broodskool toegevat. Kom ons begin by laarskool het sy broodskool toegevat.
1: Ja, jy was verplicht.
0: Mm. Okay.
1: Jy was verplicht om het te vat.
0: Okay. Wat was van die lekkerste goed wat jy op die brood gehad? Of waarvan was jy lief?
1: Ah, Paula, mm. Kijk, die tijd is er nog palau nie.
0: Ja.
1: En een stukje kaas op, mm. En een tamaliekie.
0: Mm. Lekker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat was liever rauw eier.
0: Een kwaai brood gehad?
1: Meneer.
0: Huh? Wees ek het een baie goeie vriend gehad, voet, hy is jonger as ek. En hy het so onder my vlek goed geraak, by Courage, man. So gedag al groot man, nou Garfield.
1: Mm.
0: Garfield meen
1: jy? Ja, ek ken wel Gabe.
0: Ja, mm. Nou Garfield het so pauzes by my gespeeld. Amper en Garfield hy kwaai brood. Kijk ja, hy brood van die blare op. Beze. Oh ja, maar nou, is het tijd voor die gemeenschap dagboek.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: Het is nou time voor de Eden FM Community Diary. Er is nu tijd voor de gemeenschap dagboek.
4: Die Ache Esbrietsen nooi uit na 3 dagen vrouwenconferentie met het thema Sterkte en Eer is atleet. Volgens Spreker 31 vers 25, die prediker apostel Jacobus Brouwers. Vanaf die 9de tot die 11de augustus 2026, die zondag aand, die 9de augustus, is haar aandienst om 5 namiddag, die maandag 10 augustus aandienst om 6:30, en dan die dinsdag aandienst die 11de augustus op 6:30. Die venue is die AGS Bridgeton, vrouwenconferentie, nooi iemand, bring iemand saam, kom ervaar Godse liefde en kracht. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Honey Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join a course to inspire generosity and support 3 critical causes. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate 1 blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossobay or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number 083-967-3172, 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 0633-152-384, 0633-152-384 or 073-618-6913, 073-618-6913. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudtshoorn in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelike vroubijeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie bijeenkomst of gemeenskapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrijdag jeugd bijeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak contact met sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 op Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus contact maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewoosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kijk je piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of zonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie. R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Danny Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with a disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
3: That was the EdenFM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the EdenFM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was the EdenFM gemeenskap.book and in kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die EdenFM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
2: This is EdenFM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
7: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
8: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto, ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom, ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa?
9: Please search warrant, open the door now!
8: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni?
10: Thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
8: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa? Yeka ukulinda, fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho, tsalela
11: 044-150-0555
8: okanye
11: 011-0280-947
8: ngoku. Ukanti ungasithumelela ne-email ku-info@mgmaliattorneys.com.
12: Xay, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
13: Do you have gold jewelry you never wear, or Kruger Rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.

0: is een mooie dag hier op hele golf van 1 en FM. Baie dankie vir Song of the Day Bubbles. Baie dankie. Dit was Faith Lumen. Interessant, nee? As een mens kyk aan die titel van hierdie lied. I lost everything except my faith. Bubbles, en dit is hoe ons die lewe moet gaan, nee? Want die lewe maak soms met ons vrede en harde draaie. Soveel so dat ons hard geslaan word. Soms neergeslaan word. Maar ons moet nooit onze geloof verloor nie. Soos en nooit nie. Baie dankie, Bubbles.
1: Het is altijd een plezier, Polle.
0: Baie dankie, my boete. Ek het nou die net, ek baie geniet. Ons is terug in Waslapieland. Kom ons kyk hoe ver ons kan kom. Hartelijk goeiemiddag.
2: Middag, oom Polle. Baas, veilig ingeskakel. Oom Polle moet een geseerde veilig het. Van veilig Frank Rabouda. Uit Nysna.
0: Uit Nysna. Happy. My mense. Jena, dat is so prachtig. En dan, Jolandi, sal wie bezig hier met jou? Jolandi sê, au, bams. Au, bams. Ja, iemand sê net hier, dankie manne. Ons probeer nog goed die waslapies werk. Middag, Polle en Bubbles, baie geluk met die herdenking van jou geboortedag. Mag Abba Vader jou gee die begeertes van jou hart. Dit kom van Moira Tamboer. En dan, oké. Okay. Ja, ons vraag maar Bubbles, as hy versoek ween en laat ons hom maar so kort as moontlik moet hou, nee.
1: Asseblief toch, ja.
0: Asseblief so kort as moeilijk. Katina van Voormoed, goeiemiddag.
3: Laat God jou baie jare spaar en jou lewe vir jou bewaar. Elke dag gee hy

0: Latin FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Say, bubblicious, bubblegum, bottles. Hallo, goedemiddag aan onze DJ, DJ Dis. Hij is ingehaakt in ingeschakeld. Vat om lanen toe, DJ Dis. Moet je bubbles, ik luister nou in die song nee, van Vat mij Londen toe. So, die meisje is van Londen, nee. Waar die liefde leert, ze wil huis toe gaan, Londen toe. Oh, ik luister moest nou eens regen die movement. Ja. Dus ik wil ook harder gaan, maar. Ja, was even naar kom.
2: Ja.
1: Oh, mensen, hartelijk goedemorgen. Is lekker als het lekker is op je nummer die in de radiostatie. Het je geweet, Go George vervoer die George gemeenschap 15 uur per dag, 7 dagen per week. Van 5 uur ochtends tot 8 uur in die aand vervoer die openbare busdienstleerders veilig school toe en terug. Werknemers na en van werk na duisende ander passagiers na hul verkose bestemmings. Go George is veilig, bekostigbaar en rij volgens een skedule wat beplanning veilig maakt.

0: Eden FM, jy weet self familie dat Bubbles is so paar jaar ouer as ek en daar waar ek vandaan kom, nee, as die oudste praat, dan moet daar gelees te word. Maar oudste het vroeger van my gesê dat Bulla, na 5, en dis nou na 5. Ja, dan is het keertijd.
1: Maar natuurlijk.
0: Ja, dan is het keertijd.
1: Maar natuurlijk.
0: So, my prachtige luisteraars, asseblief toch, ons vraag, en die nie stem nou, dat jy sê, dat word net kort, dan ons gaan lekker vibe nou, tot en met sessie. Maar van nou, Bubbles, kom ons kop om af hier op Eden FM, maar voordat ons aankom, ek was nou gewoon in die badkamer, en toe sien ek, daar is een mooi borkie, ja, een nota, en, ja, kennisgeving.
1: Ja, ek het hem ook gesien.
0: Het jy hem gesien?
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Hy is baie specifiek, nee?
1: Ja.
0: Hy sê, ek vraag vir die manne,
1: Asseblief.
0: Moet nie mis nie. Nou ek. Ek het geweet wat om te maak met die kennisgeving. As het nou manne moet nie mis. Oh, let's get a party started. Good afternoon, Eden FM.

0: Wow, lekker, lekker vibes, Bubbles. If I could turn back the hand of time. Oh, mensen, daar is een move. Daar is een move, Bubbles.
1: Ja, nee. Ja, nee. Het was vrijdagmiddag.
0: Ja.
1: In die tijd van die dag, hè, is het partytijd.
0: Ja, is klaar wat het zo is. Maar daarom wil ons ook net onder onze luisteraars aandacht brengen. En die niet op je paaien is, wees alsjeblieft voorzichtig. Bubbles, als geen reden om te jagen. Nee?
1: Ja,
0: kom
1: ja.
0: Liefst te veilig bij je bestemming aan. Ik zeg dankie voor Sebastian wat voor ons hier die brokkenies deurgestuur het. Accident on the N2 direction Mosselbay after the new shopping center. Now traffic is at standstill and emergency services are on the scene. Ons bid dat dat die hand van die Here oor die persone sal wees wat in hierdie ongeluk betrokke was. Die tijdstapaan is so bykans 16 minuten oor 5. Paula en Bubbles keert lekker saam hier op jou nummer 1 draadloos. Ons luister gauw wat sê hier die luister. Hallo.
2: Yes, Paula, oops. I like the number.
0: Mm.
2: Yes, DJ Funk. Thank you for that number. I enjoy your show, eh?
0: Lekker. Thank you.
2: Have a lovely, lovely afternoon.
0: Thank you. You too. Was ook meer dan zo. Babbelies. Klimmen die naweek en zo zijn nog nooit van tevoren. Dit is je weekend. Start the pack.
1: Eden FM.

0: Oudtshoorn se twee groot hoërskole, Morrisdeer en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.
1: Daar is hy, lekker rugby om na uit te sien. Dit is een groot derby, môre. Preston versus Morrisdeer. Enetjie om na uit te sien. Ek was gister bevoorreg, Babbels, om met die kaptein van Morrisdeer se onder 19 A-span te praat. En het was een baie, baie lekker gevoel. Die man is opgesyk, hy is gereed. So, ja, Oudtshoorn gemeenskap, kom ons gaan en ondersteun ons jongmanne. Vir baie van die spelers is dit regtig waar hulle laaste wedstryd wat hulle gaan speel. Want na dit is dit eksamen en is al die klaar met die skool. So ja, is 20 minute voor 6. Ek en Babbels vibe lekker tot en met 6 hier. Hartlik, goeienaand. Right. Wie groet vir ons? Kom ons kyk. Paul Hobbs, geseënde verjaarsdag, dat kom van Maureen, al die paar dae vanaf Gaza. Baie dankie, Maureen. Mr. Hobbs, happy birthday. May all your wishes be filled with happiness and also a happy birthday to my sister's child, Tamsin Clark, and Mr. Reino Wilderman on the big day. Enjoy. Dat kom van Regine Krauts van Rosemall. Baie dankie. Veronica van Lawaaikamp en George sê vir ons, goeiemiddag Paula en Bubbles, happy birthday Paula. Blessings on your life. God's blessings upon your life. Keep it up. Keep up the good work. And don't forget, age is a miracle. Nog een keer wat hier gekom het. Middag, baie geluk Paula. Ek sê net geluk en seëninge en beaamse lesse woorde. Mooi loop. Mag jy so oud word, dat die plooie wegleppiekie speel op jou lyf. Dit kom van oom Hansie. Ek vat het oom Hansie, ek vat het. Baie geluk met jou verjaarsdag, Paul, as ook vir Marionette Smit. Happy birthday. Mag dit een geseende een wees. Elke dag ingeskakel, Charmaine van Bridgetown. Hallo Charmaine van Bridgetown, dis nou Andy Sassiza. Hallo Samuel, lekker om van jou te hoor, man, Alipada vanaf Brickstown. Ja, die mense luister online by www.edenfm.co.za. Kom ons antwoord die voentjie. Wat ook, goeiemiddag. Hallo.
2: Ja. En my sien ook wat vir jare, dat is vierde, die wat gekeek, jylle gaan versien, die weesvrijdag, oe, jylle, het is al een maand, en ons moet een lang maag is, oké, jylle moet maar gaan weer, en
1: gaan weer. Dankie, Elsie. Bye. Ja, dat is Elsie die jening by, ons eie jening by, wat so saamgesels hier op Eden FM. Op een mense verjaarsdag besef jy op niet weer, die genade en die goedheid en die guns van die Here. Hier is Nevi Songerhope.

0: Ukuthengiswa kwe-Orange Square Sale okukhulu kakhulu kwaBucco kufikile. Jabulela ukonga okukhulu kwezinto zokwakha njenge 2050 liter Eco Water Tank ngo-1999 kuphela. I-Wood Grain Garage Door ngo-1599 kanye ne-Ryobi 230mm 2000 watt Angle Grinder ngo-999 kuphela. Wonga u-R400. Thenga kakhulu eBucco nge-Orange Square Sale. Isebenza kuze kube u-14 June 2026. Qala ngeBucco.
1: BucCo.
2: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Hey, get your car.
4: Yewena, zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
5: Hey, zi bundles zedatha naze voice ase Telkom. Ayizifumaneka ngokukhethekile yasixaxweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
4: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
5: Ngqo. Wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123#. Usikhethele zakho i Motown bundles.
4: Yeah, yabona le Yiyo, i-chat ezithexhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthexhaxhe izinto ziqalanye mos.
5: Motown bundles fumaneka nangapha ya kwemida uhlala unxibelelene.
6: Telkom, possible begins here.

0: Ja, luisteraars, goeienaand, welkom, ingeskakel by jou gunsteling radiostasie, dan heb jy jou stem, ja, jou stem in die paradijs, ja, daai was a, natuurlijk een ouwe treffer, vir julle wat jong was, daai was natuurlijk een liedje van Brenda Fassie wat bekend geword het, vooral as jy nou natuurlijk my ouderdom was, dan een goeie treffer. Back in the days. Maar ja, luisteraars, welkom op vanaandse program. Natuurlijk Sportstok met myself Els Mlando. En soos laatst ook gesê het, as ek nou vanaand sonder my allemater meneer Nabil Damons, en hy is natuurlijk vanaand daar in die kant van Kaapstad. Ons sal rechtstreeks vanaand met hom oorskakel om vir jou die luisteraars op Eden FM jou stem in die paradijs die wedstrijd te bring ja, met die oorskakeling tussen die All Blacks en die Stormers. Ja, die wedstrijd jou pas af geskop, daar is nog geen telling op die stadium. Ja, maar ook gesê daar, ek is nie alleen vanaand in die luisteraars nie, in die atelier nie. Met die aanvang van vrouwemaand het ek dit goed gedink om my jong vrou vanavond, een sportvrou natuurlijk, in die atelier te het, saam met my, ook natuurlijk geaccompanied met haar vader in haar rechterkant, om iets wat vanavond vir ons te sê, wat een jong dame op die sportvrand doen. Ek sal gauw laat hulle self natuurlijk hulle voorstel, en dan gaan ons vanavond verder praat. Vanavond in die atelier het ons een jong dame net 12 jaar oud, maar sy het natuurlijk die sport wat sy self skit, as ek het so kan stel. Ek het vanavond Chelsea Jansen in die atelier, ook vir Winston Jansen in die atelier, wat vanavond gaan praat oor hulle belevenis op die sportveld. Ons gaan vanavond gauw groet, en dan sal ons verder gesels. Chelsea, good evening. Ja, luisteraars, Chelsea is natuurlijk Engels sprekend, so her interview will be conducted in English. Chelsea, good evening. How are you this evening?
1: Good evening, guys. I'm well, and yourself?
0: 100%. Ook natuurlijk het ons haar vader aan die ene kant, meneer Winston Jansen. Winston, goeienaand.
2: Goeienaand, luisteraars. Goeienaand, Alistair. Lekker om hier by julle te wees.
0: Ja, luisteraars, ons sal vanavond natuurlijk, ons praat sportsake, vrouwemaand. Sy is nog jong, maar daar is soveel jong vrouwens wat hulle opmars maak in die sportwereld, en waar beter bekend om jou toekomst te begin op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Maar voor ons daarby kom, hoor goed wat sê Michael Jackson om te sê of hy jou wereld of my wereld gaan rock.

Oudtshoorn se twee groot hoërskole, Morrisdeer en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspelle vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.